Pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.

lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

maar 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten, schijnend vanaf de top. Ben al lang niet daar waar ik wil zijn, zeg ik mezelf nog steeds. De grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders onderweg. Maar

Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren 10 eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gayapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.

0: dan 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws. We are.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: je op reis. Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
11: We are officially the hottest AM station.
12: Beleef de 70's.
13: She's crazy like a fool.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer,

0: eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
0: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Goedemorgen. Een uur lang terug naar de jaren 80.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
7: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen. Een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59 de richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nuland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden.

0: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
1: Flex Estate. Own your deal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt helaas hier en daar wat langzamer. Het is niet druk onderweg. Op de meeste plekken kun je nog steeds moeiteloos doorrijden. Op de A8 een uitzondering. Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 2 kilometer en een kwartier extra. En het is vroeg druk aan het worden bij de Duitse grenscontrole. Op de A12 komen we vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar langzaam rijden. 3 kilometer en 10 minuten.

falar.

zijn dan weer lekker op dreef, vrienden en vriendinnen van het Zoute Uur. Leuk dat je erbij bent. En vandaag doet Erik weer de techniek en de montage van het Zoute Uur. Muzieksamenstelling, mijn zeer gewaardeerde collega Bob van Beten, die elke werkdag ons programma Onderweg presenteert tussen 11 uur en 1 uur 's middags. Weet je dat ook weer even. Luister hoor, hartstikke leuk programma. Erik, waar ik het net over heb, die was zelf op jonge leeftijd al actief op de radio. Radioactief mag ik wel zeggen. Nou, straks meer daarover. We gaan 3 plaatjes achter elkaar draaien. En ik zou Erik willen verzoeken om ze gewoon in te starten.

Dat was Chicago uit de jaren 70 en Baby, What a Big Surprise. Hier in het Zoute Uur op KBC Radio. Op AM 891 kHz en 1008 kHz en via de stream. Ik zou even roddelen over Erik. Nou, daar gaat hij. KBC's Erik van Willigen, onze Erik zal ik maar zeggen, vertelt in het boek Van Amstel tot Noordzee dat hij al vanaf zijn 14e jaar bezig is met radio. Zo jong en al bezig met uitzenden op FM, AM en korte golf. Niet helemaal in het kader van de wet, want Erik werd in de kraag gevat. Nou, dat lees je allemaal in dat boek. Op een gegeven moment kwam hij in de wereld van de zeezenders terecht en deed dingen achter de schermen, ook mooi om te doen. En hij maakte WMR, WMR Goes DX, op de korte golf vanaf het schip de Ross Revenge. Nou, wil je meer weten? Kijk eventjes in de webshop van KBC. Ja, als je daar gewoon even... Het klinkt een beetje cryptisch als je daar even heen gaat. Dan kom je erachter wat ik bedoel. Meer over een boek en over Erik. En nu meer muziek graag, Erik.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
5: Vaarwel, oude onderbroek.
4: Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn-Amsterdam, ter hoogte van Hoevelaken. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. De file begint bij Barneveld. Verder is het druk op de A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum zelf. 10 kilometer en ongeveer een kwartier vertraging.

0: Foute Uur.
1: Mark van Amstel.
0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: A friendly colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

0: In Dreams hadden we van Roy Orbison en daarna Golden Brown door de Stranglers. Het tweede deel van het Zoute Uur hier op KBC Radio via de stream en de middengolf te beluisteren. En het is tijd, hoogste tijd, voor Non-Stop. Non-Stop, liever. Driemaal Cliff Richard, tegenwoordig in de adelstand verheven.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

Don't Talk Anymore uit 81. Daarvoor hoorden we Cliff uit 63 en daar weer voor uit 1979. Wat een oeuvre, hè? Ja, een top 3, leuke Cliff-plaatjes. Maar jij kunt ook je persoonlijke top 3 samenstellen met nummers uit de jaren 70, 60 of 80 uit de vorige eeuw. En stuur ze even naar mark@kbcradio.nl. Tijd om naar Mr. Big te gaan luisteren van, en dat is dan uit de jaren 70 met Romeo.

0: Talk Talk and Life's What You Make It. Ja, is dat wel helemaal waar? Want soms overvallen de dingen je. Leuk dat je er weer bij was, bij het Zoute Uur, 7 dagen per week te horen. En er zijn meer leuke programma's bij ons. Dus hou hem aan op de middengolf AM 891 kHz, 1008 kHz of via de stream. Wat mij betreft, gauw tot een andere keer en blijf bij ons.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

0: liedje beleven. Ongelooflijk vreed hi-fi setje, niet? En dan die boksen. Ga even daar zitten, dan schroef ik ze even open. Ja, precies in het midden.
1: In het midden? Wat een onzin. Had hij van Bose gehoord, had hij voor Bose gekozen. Want alleen met Bose luidsprekers geniet je van stereo in je hele kamer. Dankzij Bose's unieke Direct Reflecting System.
2: Leo van der Goot.
3: Dit is Leo van der Goot. In het zoute uur op KBC Radio.
4: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een lange file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken een uur extra. 7 kilometer door een ongeluk. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Omrijden is een beter idee. Dat kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12... Verder hier en daar iets van file. Op de meeste plekken valt het wel mee. Wel de Duitse grenscontrole, de A7 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je de grens over kunt.
11: It's Friday!
12: We are officially the hottest AM station.
13: Onderweg met Bob.

Joan Osborne, volgende maand. Nee, de maand erop wordt ze 64. En ik denk altijd aan Sherry. Ja, dat is logisch. All of Us uit het jaar 1995. Nou, dat is met een jaar geweest. 1995 gebeurde dat toen. Oh, ja, nou. Nee, natuurlijk wist ik dat wel. Toen kreeg ik mijn eerste kind. Ja. Die wordt dus nu 31 dit jaar. Tjongejonge zeg. Ja. Herinneringen komen weer boven. En zozeer nu niet aan Joan Osborne. Maar wel een goede zangeres. Maar inmiddels is ze 63 al een tijdje natuurlijk. Dus ja. Geboren in Kentucky. In de United States of America. Joan Osborne moet ik zeggen. And One of Us. Onderweg op KBC. Mooie navolging van de Hemelvaartsdag. Toen we gisteren dus Alive and Kicking Radio maakten. If God Was One of Us. Dus nu... Na die Hemelvaartsdag een mooie ondersteuning nog eventjes. Nou, het is vandaag vrijdag. Ik was gisteravond helemaal de kluts kwijt. Ik denk het is zondag. En nee, het was gisteren donderdagavond. Dus ja, en voor degenen die gisteren stil stonden en vandaag weer mochten rijden. Hey, we mogen weer. Lekker. En inderdaad, we mogen ook weer voor KBC voor onderweg. Nou. Vandaag even twee keer intern overblazen in Klaasina Veen en weer de boel volzetten voor Korsietje. Slowakije voor volgende week. Edwin Rijmink is lekker bezig. Voor de zaak. Tiel Beken. Leemalenveld. Groetjes en alvast een fijn weekend voor iedereen. Bob, ik ben present voor alle duidelijkheid. Nou, dat is goed. Gezellig dat je er bent. Goed weekend voor jou, Edwin ook. Messenger Bob van Beten of mail me maar bob@kbcradio.nl als je er ook bij wilt zijn op deze vrijdag. Ja, vrijdag, we gaan het weekend inrijden met een lekker ultiem weekendgevoel. Een ultieme weekendplaat ook daarbij. Als je een ideetje hebt, ventileer het maar via mail of via Messenger. Ik ben benieuwd. De kantinejuf heeft ook net als gisteren een dagje vrij. Ze heeft wel kipstrateetjes klaargelegd. Dus straks vanaf een uur of 11:30, 11:15, ga ik de grill aanmaken en ga ik voor jou de kipstrateetjes maken. En koffie kun je sowieso al tussendoor krijgen bij mij. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik zou zeggen, het kost je helemaal niks. Alleen lekker blijven luisteren en samen kilometers maken. Over kosten gesproken, dit is Eddie Money. Oké, hoor.

0: Gaat het jaar 77, deze van Eddie Money. Ja. En baby, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. De koffie is klaar, zei ik al. Zo. Oh, zo'n zin in. Lekker bakkie. Espressootje, cappuccinootje. Met melk of met suiker, je zegt het maar. Die koffie zwart, het kan allemaal. Verzoekjes alom, ze komen binnen. Niet eens voor een ultieme weekendplaat, maar doe alsjeblieft Ray and Where is My Husband. Where's My Husband? Ray David Guetta en Hyperton. Of ja, Hyperton mag je ook zeggen hoor. Erik Waasdorp, goedemorgen. Kilometers maken vandaag dan weer wel voor de wit oegeest op naar de kaars uiteindelijk. Goed dat je er bent. Rauwe Ruud zegt, heerlijke dag gehad gisteren hoor. Ja, Ruudje stond over met nog een paar collega's. En die is lekker aan het borrelen gegaan. Om 11 uur zat hij al aan de borrel, gelijk heb je. Nu nog 305 kilometer te gaan. Lekker rustig op de weg en op tijd weekend. Nou, dat viel mij ook op vanmorgen vroeg. Toen ik om 4:15 richting Utrecht reed, dacht ik van, oké, is echt iedereen nog aan het slapen? Ja, tuurlijk. Een extra dagje, extra aan de week geplakt. Aan het weekend geplakt ook wel. Fijne show, daar zijn we mee bezig, Ruud. Dankjewel, prettig weekend voor allen. Rauwen, Ruud en ook Jaap. Sailor Jaap is erbij gekomen. Heeft vandaag een rondje Nijkerk en Leusden. Een mooi toertje voor de vrijdag. Iedereen alvast een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend toegewenst. En doen we maar een doppio. En een kipstateentje vind ik dus inderdaad wel lekker. Oké. Met sambal erbij. Sambal weer, altijd weer. Al Jaap houdt van heet, dat is duidelijk, ja. Ik ga kijken wat ik voor je kan betekenen straks ten aanzien van de sambal, hoor. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Harry is erbij gekomen vanuit Brisbane, waar het weekend lekker begonnen is. Good evening, Harry. Grandpère is en route en dat is duidelijk door middel van het duimpje. Krijg van mij een duimpje terug. Dat geldt ook voor Jan Gimwis met een duimpje bij deze Jan. Ja, als je aan het sturen bent, dan kun je natuurlijk ongetwijfeld geen duimpje sturen. Dat snap ik ook wel. Oh wel, Bluetooth kan alles. Dus doe je best, zou ik zeggen. Maar veiligheid voor alles. Jeroen Schild is erbij. Staat vanmorgen al lekker te luisteren naar Radio M Utrecht. Was al vroeg aan routes. Ik voelde me ook gelijk niet meer alleen, Jeroen, vanmorgen. Toen de uitzending daar om 6 uur begon. Maar goed, dit is ons eigen radioprogramma. Elke dag weer een live en kicking radio maken. Wat heerlijk is het. Haaien, daar is de tuinman ook. Ik zie hem al binnenkomen. En een duimpje van Edwin Tempelman ook. Helemaal voor elkaar. Dan moet ik even kijken naar wat berichten die verwijderd zijn. Why, I don't know. Maar die zijn dan niet voor mijn ogen bestemd, denk ik dan. Of waren niet voor mij aan mij gericht eigenlijk. Geeft niet, Ilse. Maakt niet uit. Evers. Hij is erbij. Evers Brugman. Voor de wit. Bijna weekend. Dus giddy up, go. Zou je voor onze muziekspecialist Erik Waasdorp eens een opbeurend nummertje van Van Morrison kunnen draaien? Ja, dat kan wel, maar ga ik niet aan beginnen. Nee. Hij komt al zelf met een verzoek. Niet Van Morrison dus, maar misschien toch iets anders. Nou ja, Van the Man is wel een keer leuk weer. Ik hoor iemand roepen, Bob Dubbelop. Twee nummers van Van en misschien wel drie. In het kader van Bob Dubbelop in het kwadraat, wie weet. Dank voor je verzoekje voor jouw collega. En vriend natuurlijk van ons allemaal. Erik Waasdorp, ja. Hij loopt de laatste tijd een beetje met zijn gezondheid te sukkelen. Is het waar? Ja, dat weten we allemaal intussen. Openbaar bekendgemaakt, dus ja. Erik, heel veel sterkte en allemaal. Verder iedereen een fijn weekend en steek vooral de barbecue aan. Ik ga er zo mee beginnen, Evers. Michel van Van Doren is onderweg gegaan. Gisteren was hij om 10 uur thuis. Toch nog een beetje fire taak gehad. En ja, nu nog een ritje binnenland, want onze binnenlandchauffeurs zijn vrij. Dus ja, het moet wel even gebeuren op vrijdag. Nu bij Sommelsdijk. Dan schijn je een hele leuke plek te hebben om te kunnen bivakeren, heb ik begrepen. Toch Erik, of niet? Sommelsdijk? Ja, hè? Ja. Zo, leuk plekje. Goed. Leeg fust voor de bloemen brengen daar. Dat is logisch, anders dan kan het niet getransporteerd worden. Hollen in de bollen komt er ook aan. Dus ja, doe mij maar een bakkie koffie. En als het kan, een vulkoek. Oh, apparaat staat te knipperen. Sorry, Michel, komt er zo aan, de koffie. Misschien zo. Ja, dat is de koffie voor Michel. Kijk. Soms dan moet het water even op temperatuur komen, volgens mij. Ik denk dat dat het is eigenlijk, ja. Hey, fijn weekend voor allemaal. De vulkoek komt er zometeen aan. Eagle Sky, Peter Leijendekker. Wat doet hij allemaal? Nou, net Luxemburg uit en onderweg naar Moeskroen. Even wachten nog op verbinding. Het hagelt hier nabij Longwy. Oh! Het hagelt. Ja, straks meer over het weer. Het is een beetje een komen en gaan van buien in Europa. Volgens de weerspecialist meteorologe Grieta Spannenburg, die ik vanmorgen sprak, is het ook in Spanje op dit moment echt zeer onbestendig. En zij is nogal echt op Spanje gericht altijd. Vindt ze leuk. En gelijk heeft ze natuurlijk, ja. Maar het is vandaag niet al te best weer. Nou, Chippy is erbij gekomen. De koekjesman Jeroen heeft zich gemeld. En nog wel veel meer mensen. Ja, dat is goed hoor. Jos bijvoorbeeld. Kees is erbij gekomen. Kees Diepens. En Alwin is er ook bij gekomen. Nou, je berichten doe ik zo meteen, oké? En we gaan ervoor. Ray, David Guetta en Hypertone.
1: Ben je Bob? Zeg het hardop. Bob, dan kun je mee thuiskomen.

0: Ray, David Guetta, Hypertone. Where is my husband? Martine, hij komt eraan hoor. Hij is nog even bezig.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Komende zaterdag is in Oostenrijk de Brenner Autobaan, de A13, afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege een demonstratie. Ook de B182, de Brennerstraße, gaat voor veiligheidsredenen dicht. Dit is tussen 11 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Bestemmingsverkeer mag wel doorrijden. Vrachtverkeer mag vanaf 9 uur 's morgens niet meer over de A13 rijden. Tot maandagochtend 5 uur is in Duitsland de A40 van Essen naar Duisburg dicht bij Duisburg vanwege werkzaamheden. Vanaf vanavond 10 uur is de A61 München-Gladbach-Venlo in beide richtingen dicht bij München-Gladbach. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. Maandagmorgen om 5 uur is de weg weer vrij. In Frankrijk is bij Lyon de Fourvière-tunnel in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Dat is de verbinding tussen de A6 en de A7 in de stad. De afsluiting duurt tot maandagochtend 6 uur. En omrijden kan via de oostkant van Lyon over de ringweg A46.
0: Ja, de bekende ringweg van Lyon. Onderweg op KBC, Samantha Steenwijk, Wesley Bronckhorst.

0: Deze twee, combinatie van Samantha en Wesley. Ik vind hem wel leuk eigenlijk, moet ik je zeggen. Lekker gezellig. Vroeger zei je lekker volks. Ja, maar het volk wil dit, dus vind ik het eigenlijk ook wel leuk. Samantha Steenwijk, Wesley Bronkhorst en In Mijn Armen, de single van deze twee, gezamenlijk. Koffie erbij, ja hoor. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Het is best wel een drukte van belang. Ik ga naar Alwin. Hé, nou ja, althans, ik kijk even wat hij aan bericht post. Als ik helemaal naar Rossum moet of naar Enschede. Nee, dat doe ik niet. Ik blijf even zitten. Maar goed, dan kan ik hem ook voordragen. Gisteren even een dagje thuis geweest, Bob. Ik heb eigenlijk heel weinig gedaan. Dat is ook heerlijk. Ik eigenlijk ook heel weinig. Ja, ik heb een uurtje of twee radio gemaakt. Gisteren. Natuurlijk, ja. Gistermiddag. Oh ja, ik ga het zo vertellen wat we gedaan hebben gistermiddag. Het was heel lekker. Heel lekker. Ik ben heel blij van geworden. En ik was wel blij. Goed, Alwin is vanmorgen vertrokken vanaf Rossum. Eerst naar Enschede, daar een chassis aangekoppeld en richting de Maasvlakte gegaan. En daar sta ik nu te wachten tot ik de container af kan zetten. Maar helaas ben ik niet de enige. Op zich logisch, maar inderdaad, ja, ik snap je. Als ik hier klaar ben, ga ik de container weer even opzetten. 10 kilometer verderop en dan gaan we richting het weekend. Heerlijk, doe mij maar een bakkie zwart met suiker. Ik vermoed het al. En straks een satéetje is ook wel fijn. Kijk, die satéetjes zijn populair. De kantinejuf heeft het allemaal voorbereid afgelopen woensdag. Vers gemaakt in de marinade heeft het gelegen, die kipsatéetjes. Heerlijkste pindasaus, alles stond in de koeling. Ik heb het er vanmorgen uitgehaald en ja, dat ga ik zo meteen op de grill gooien. Ja, de satésaus niet natuurlijk, maar... Moet ik even opletten, jongens, dat ik niet de boel laat aanbranden. Want ik doe het in een pannetje. Oké, nou, een pan, zeg maar. Want het vindt altijd gretig aftrek, de satésaus bij de kipsatéetjes. Goed. Volgende week, wat ga je dan doen? Nou, zoals het nu lijkt, een mooi tripje naar Zweden maken. Ik niet, maar Alwin dus. Zaterdagavond of zondagavond al vertrekken. Maar mooi vooruitzicht. Elke door is Svensko. Groetjes aan iedereen. En ik denk wel een pootje van Chase. Maar die is vandaag een dagje vrij en nog in Almelo. Verijssel. Nou, vast allemaal een fijn weekend. Kijk, dat zijn de berichten waar we wat mee kunnen. Alwin, dankjewel. Goede reis dan naar het Zweedse. En niet te vergeten... Nee, geen frico eten. Kipsatéetjes eten. Voorzichtig en genieten van de dag van vandaag. En zo is het maar net. Doe je best. Sandra is er ook bijgekomen. Hey, vriendje Bob, zegt Barry Bennebroek tegen mij. Ja, die halen we ook zo in de uitzending. Net als Hans de Viking en Jos de Zilke. Kortom, nog wel even wat te doen. Oh, en José, Kees en Buck, de drie musketeers, hebben zich ook gebeld. Die zijn er weer bij. Nou, bij deze. Ik wil er nog even wat kwijt als het kan. Sterker nog, ik ben iets kwijtgeraakt, maar op een positieve manier. Gistermiddag. Zijn Marit, mijn vriendin en ik, eventjes... We hadden toch niks te doen gistermiddag. Even naar de slijter geweest. Ja, naar de slijter geweest. Dit is geen grap, dit is echt waar. Ik heb natuurlijk, omdat ik een tijdje geleden... een respectabele leeftijd bereikte. Het nieuwe 40, zeg maar. Nee, dus niet 50, maar ik hoorde dat iemand zeggen. Jeroen Schild werd vorige week... Het nieuwe 30, maar hij was 50. Of is 50, beter gezegd. Toch, Jeroen? Ja, hè? Ja. Dus voor mij geldt dat het nieuwe 40 heb ik nu. Ofwel, ik ben 60 geworden. Maar ik kreeg van jullie allemaal... We kregen een mooi cadeau. En dat was bijeengebracht door velen van jullie. Wat leuk was. Een gigantische bon voor de slijter. Nou... Ik denk dat jullie behoorlijk wat respect voor mij hebben... Nou, echt waar, want het was en een bon... maar dat ik het zo lang heb volgehouden, hè, sinds 7 maart... om die bon niet uit te geven. Gisterenmiddag zijn we naar de slijter gegaan... en we hebben ongelooflijk veel lekkere wijnen bij de Gal uitgezocht. En ik moet je zeggen, veel, want het was een bepaalde korting die we nog kregen. Dus, jongens, nou, één fles is soldaat gemaakt gisteren... en er staan nog heel wat flessen in de kast, dus wat dat er gaat... Dank. Wat een lekkere hemelvaart hadden wij gisteren. Onderweg op KBC. Gezellig dat je er bent.
1: KBC Radio.
2: Bob van Beten.
1: Bob van Beten. Onderweg.
2: Every workday between 11 and 1 o'clock.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Banenverlies wordt niet uitgesloten. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar gelukkig valt het nog mee qua files. Behalve dan als er een ongeluk gebeurt, zoals op de A1, Apeldoorn-Amsterdam het geval. Bij Hoevelaken is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is een uur. Je kunt beter omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder drukte voor de Duitse grenscontrole op bijvoorbeeld de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En tot slot ook een ongeluk in Brabant op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen, 3 kilometer en een kwartier. Je moet het daar zonder de linker rijstrook doen.
10: Hits from the Heartland.
11: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.
12: Hits from the Heartland on the Mighty KBC.
13: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.

0: Ja, het is leuke muziek. Het is gedateerd, maar ook wel weer superleuk om te horen uit 1978. Deze van de Ritchie Family, American Generation. Nou, we starten de motor en we rijden weer door, hoor. Onderweg op KBC. Hey, goedemorgen en gezellig dat je er bent. Morgen is het de internationale dag van het licht. Ik wist het niet, maar Harry wel. Die heeft al even gekeken. And by the way, hoe is het met Harry, vroegen we ons net af. Nou,
1: come on, Harry, we want to say goodnight to you.
0: Dus bij deze. En Harry zegt, ja, morgen de internationale dag van het licht. Dus Bob, wat dacht je van iets van ILO? ILO? Oh, ja, The Electric Light Orchestra. Ah, natuurlijk wist ik dat wel. Leuk idee, Harry. Dankjewel. Als ultieme weekendplaat wellicht ook. Iets van ILO. Nou, dan kunnen we echt

0: satéetje vind ik wel lekker. Regelen we allemaal voor jou, Martin. Chippy, lekker weekend, jongen. Of moet je dan vanmiddag ook weer de auto ophalen dan? Nee, toch? Aviateur Jeroen is erbij. Duimpie en een fotootje. Wat is dit voor foto? Waar sta je op? Oh ja, er wordt geklust, hè? Aviateur aan de kant. Het is Jeroen van Rode. Hij wil niks van werken weten. Hij is thuis aan het werk. Dus de firma met de koekjes. Sorry, even niet. Jeroen gaat thuis klussen. Kamer van de jongste of van de oudste? Wat was het ook weer? Moeten we een beetje een likkie verf krijgen? Even kijken hoor. Ik weet niet of ik dat nog kan vinden eigenlijk. De nieuwe slaapkamer van de jongste afmaken. Ja, dat was het laatste bericht. Zo, we rijden even door dankzij André Brasseur met de special 230. En die hoorde, ja, dat is André Brasseur van al die hits van die shows die vroeger werden gebruikt. Kit, bijvoorbeeld Lex Harding Show en Early Bird Satellite. Back to the 60s. Ik denk dat het wel even leuk om die een keer te laten horen. Maar goed, dat terzijde. Jeroen, succes daar in de... Gewoon thuis. Ja. Lekker bezig. Gamper en Hoed, ik had al gezegd dat hij erbij is. Ik heb al een blauw duimpje gestuurd naar Gerard. Dus het is helemaal goed. We blijven vrienden voor het leven. Jan is er ook bij. Ook hij heeft dus een duimpje gehad van mij. En José, Kees en Buk, de drie musketeers, die zijn er lekker bij. Een duimpje van mij. Ja, tuurlijk. Dat hoort zo. Jeroen Schild, ik zei al vanmorgen vroeg, luisterde je al naar Radio M Utrecht. Je was er echt vroeg bij, Jeroen. Ik ga zo even lossen. Je hoort straks nog wel van me, mensen. Dat is fijn. Kees Diepen, succes met lossen. Die krijgt ook een duimpje van mij, want die is ook van de party. En dat is gezellig. En dat geldt natuurlijk ook voor Jos de Zilker. Ja, Jos de Zager, afgelopen woensdag. Een beetje rare week natuurlijk om de week door het midden te zagen. Hebben we het gewoon maar wel gedaan. Ook al was donderdag voor velen geen rijdag. Toch een dagje overstaan natuurlijk, ja. Morgen Bob, vandaag is Jos erbij. De kar is weer vol, alle papieren zijn oké. Op richting de tunnel della Monte Binca. En morgenmiddag op de Casa. Heerlijk, barbecue aan, helemaal voor elkaar. Volgens mij, het woord barbecue viel er straks al eventjes. Maar ja, ik heb het idee dat het nog niet echt barbecue weer is, hoor, eerlijk gezegd. Of je moet binnen gaan barbecuen of zo. Nou, ik heb wel gezegd, in mijn nieuwe huis wordt er nooit meer gegourmet. Ik ruik in het oude huis nog steeds een gourmet van een half jaar geleden. Dus ik denk niet dat dat verstandig is. Barry Bennebroek begint met hey vriendje Bob. Nou, eigenlijk wil ik je bericht meteen als eerste hebben voorgelezen. Maar je was iets later dan anderen. Vanwege vriendje Bob natuurlijk. Ja, ik ben vandaag ook nog een dagje aan het sjouwen. Gisteren nog gezellig met Hannes koffie gedronken op een open dag in Zomeren.
1: Wat leuk.
0: Open tuindag, denk ik, of zo. Geen idee. Ja, Hannes doet even kalm aan, denk ik. Vanmorgen om 3:00 vertrokken, jij wel, uit Zummeren. Naar Heilbron gegaan en daar doen ze nu wel een beetje moeilijk. Oké, geef het telefoonnummer maar, dan ga ik even bellen voor je. Ze hebben namelijk al 3 keer een monster uit de tankwagen gehaald. En ze zeggen dat het product niet aan de specificaties voldoet. Nou, dan toch even lekker jammer. Ja. Nou, niet helemaal natuurlijk, ja. Het vierde monster heb ik nu zelf gepakt en nu mag ik ineens wel lossen. Volgens mij hadden ze er niet veel zin in. Straks weer richting Zeumeren. Gelijk even. Helemaal voor elkaar. Koffietje van mij en straks weer richting Zeumeren. Genieten natuurlijk van de radio-uitzending. Iedereen een fijn weekend van BB uit Zeumeren. Hey. Ja, en dan is Sandra. De zeemeermin, mag ik dat nog steeds zeggen, Sandra? Ja, dat doe ik lekker wel. Onderweg voor Zijdelaan Stolwijk of vandaag een dagje vrij, Sandra?
2: Hey, Poepert en Babski.
0: In de auto?
2: Ik ben onderweg naar Moa.
0: Oh ja, laden met de auto.
2: Voor Amsterdam, ja? Voor maandag. Dus ik heb een makkie vandaag.
0: Nou.
2: Ik heb vanochtend nog even gelost in Ridderkerk.
0: Ridderkerk, ja.
2: En nu zo meteen laaien. En dan gaan we even luisteren.
0: Ja.
2: Dus ik moet even snel laaien, dan kan ik verder naar je luisteren.
0: Ja, dat vind ik fijn.
2: Misschien dat ik net een half uurtje een beetje ga missen.
0: Oh.
2: Ah, dat mag de pret niet drukken.
0: Nee, dat vind ik ook niet.
2: Dus ja, en verder morgen een leuk weekend.
0: Wat dan?
2: Morgen ga ik happy eten en drinken met oud-collega's van Zeeman. Dus dan ga ik Jaapio ontmoeten en Chippy.
0: Ja, dat is wel best.
2: En nog een aantal meer.
0: Ja, leuk joh.
2: Ik heb zin in. Ik heb zin om ze te zien en te spreken.
0: Mis je ze nu al?
2: Ik mis ze wel hoor. Ja, ik mis echt Zeeman.
0: Na een paar maanden.
2: Mag ik wat toegeven, toch?
0: Ja. Oh ja, tuurlijk.
2: Ja, het is een keuze wat ik gemaakt heb, hè?
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, komt allemaal goed. Ik ga goed leuk weekend tegemoet. Dus tot maandag maar weer.
0: Ja.
2: Later.
0: Dan horen we maandag wel weer hoe het geweest is dan. Met die oude knarre collega's bedoel ik dan natuurlijk, ja. Ja, Sandra, maar nu heb je ook hele leuke collega's. André, Erwie,

Nou ja, eigenlijk iedereen natuurlijk hè, van die club uit Stolwijk vandaan. Maar goed, ik kan me voorstellen als je jarenlang bij en met mensen gewerkt hebt, dat je die dan ook nu niet meer tegenkomt. Gelukkig hebben we dan nog radio en dan kun je dit via dit platform natuurlijk nog eventjes meekrijgen. En je blijft ook gewoon verbonden met ons, dat vinden we fijn. Even naar de tuinman, wat heeft hij gedaan? Nou, meer een boodschappenman, alle onderwegjes en even wat boodschappen gedaan voor ons en voor moeders. De afwas ook nog gedaan bij haar, wat opgeruimd en nu thuis, boodschappen thuis inruimen. En straks nog even wat asperges schoonmaken en dan vanmiddag naar een jaarmarkt in Barlo. Nou, dan is de dag alweer om en bijna weekend. Martien wordt natuurlijk bijgestaan door Rudy, zijn vrouw, de tuinman en de tuinvrouw. Fijn weekend voor iedereen. Ik zag op de foto al, jullie hebben aardig ingeslagen. Maar goed, het was ook voor meerdere mensen natuurlijk. En dat snap ik ook wel, ja. Succes. Lekker weekend, Rudy, Martien. Zeker. Gaan we nog even naar het... Ja, we gaan nog even naar de overkant. Nee, we gaan naar Duitsland, denk ik. Ja, voor Robert Piege. Robert Piege. Ja, vanmorgen weer gelost, de Tukker Tarzan. Van de boot gekomen in Hoek van Holland. En nu onderweg naar Nette Taal in Duitsland. Oké. Een vrachtje visvoer laden en dan naar Oldenzaal. Aha, Duitsland om dan weer naar Houten. Dat komt goed uit, volgens mij. Nou, zullen we doen? Zullen we doen? Iets nieuws, iets ouds. Ik ga iets nieuws laten horen. Stefan Remmers.

Nou, ik vind het een vrolijk plaatje, Stefan Remmers. Als ik alles van tevoren had geweten. Ja, is met de kennis van nu eigenlijk. Daar komt het op neer, hè? Ja, als je dat had geweten. Tjongejonge. Nou, Hans stuurt inmiddels heel wat foto's van zijn ritje die hij gemaakt heeft tot nu toe. Vaartochtje erbij. Lekker bezig geweest, Ran. Hans, gisterenmiddag. Even kijken of ik nou het goede bericht erbij pak. Ja, even kijken hoor. Omdat ik elke dag een mooie update krijg, moet ik wel kijken dat ik de juiste update erbij pak natuurlijk, ja. Passende bij de kleurrijke foto's vandaag en de zonnige foto's die er ook bij gekomen zijn. Gistermiddag tot vanmorgen in Handewit gestaan met een collega en ook een andere chauffeur. Vanmorgen samen met die collega om 5:30 vertrokken met regen en wat uren gereden. Nou, we hebben intussen een bakkie gedaan bij Lastrup langs de B213. En nu op weg naar Moerdijk. De zon schijnt, 12 graden. Iedereen zegt de groeten. Iedereen krijgt de groeten. Zo is het van Hans de Viking. Kijk eens aan. Hans, dankjewel voor de kleurrijke updates wat het nu is geworden. En ik ben weer even bij de rit. Het is toch alsof ik een stukje met je mee heb gereden. Zo langs Ahorn en Kloppenburg. En waar je hebt gestaan. En ik zie het langzaam maar zeker mooier weer worden. Heerlijk, ja. Dank. Johan is er ook bijgekomen via Messenger. Oh, een kipsatéetje voor jou trouwens, Viking. Johan ACC. Ah, goedemorgen Bob en onderweg. Dus ik sta in de wacht. Te laden in Eindhoven. Dus doe mij maar eens even een bakkie. Oké. Okay. Meer post zometeen. Oh. Ja, ik begrijp het al, Martien. Ik kom er zo op terug. Erik Nijhoff. Ja, je zou kunnen denken. Erik uit Canada. Dat klopt. Maar nu even lekker niet. Ik zit bij Edwin Tempelman aan de keukentafel. Nou, dat zijn gesprekken die duren tot minstens aanstaande maandag. Doen we ons maar eens even koffie als het kan. En een stroopwafel. Maar natuurlijk ja, twee keer hè, koffie dan. Edwin wil ook hebben. Erik, leuk je te horen via deze, op deze manier, zeg maar. Gewoon weer in Nederland. En leuk dat je bij Edwin bent. Ja, dat is fijn. Hou zijn hand maar even vast. Ja, dat vindt hij wel fijn. Canada op visite. En volgens mij zie ik hier ook een fotootje. Oh, wat gezellig. Jazeker. Groetjes van ons. Groetjes van iedereen. Stuurt Edwin door. Nou, helemaal voor elkaar. Onderweg op KBC. Of we een plaatje wilden draaien voor Erik van Van Morrison. Dat doen we. En niet één, maar twee. Dit is Up Country Down. Onderweg op KBC. Goedemorgen.

0: Hij zet de trommel op zijn stuur, hoor, Evert. Hij doet het goed, hè. Erik Waarsdorp lekker bezig onder het genot van drie keer Van Morrison op KBC.
1: AM Musical Power.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar er zijn ook helaas een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A1 richting Amsterdam, bij Hoevelaken een ongeluk. De weg zelf is dicht, u kunt er wel langs over de vluchtstrook, maar eerst een uur in de file staan. Omrijden kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. Verder goed nieuws over het ongeluk bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven op de A2, vanuit Maastricht komende. Vanaf knooppunt Leenderheide nog wel een file van 30 minuten, maar die kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen nog 50 minuten in de file. Er staat een rijstrook is daar dicht, komt er een ongeluk. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2.

Ja, een van de vele boybands uit die 90s. Keep on Moving van Five. En de grote prijsvraag vandaag is: uit hoeveel mensen bestond de boyband uit Groot-Brittannië Five? Antwoord ga ik je niet geven, spreek voor zich. Onderweg op KBC, ja, tweede uurtje onder het genot van Jean-Michel Jarre. Ik denk nog steeds aan de concert in China die jij gaf. Niet dat ik er geweest ben, maar ik kocht ooit een keer een LP. En ik dacht, dat is hartstikke live. En ik hoorde allemaal Chinezen. Of was het nou Japan wat ik hoorde? Weet ik niet meer. Ik kon niet verstaan in elk geval. Maar goed, doen we denken aan dit nummer. Oxygen part 4, part 4. Want dat is het natuurlijk eigenlijk voor deze Franse toetsenist Jean-Michel Jarre. Onderweg op KBC. Voor mij was het Japan, zit ik nu te denken. Maar goed, oké. Ik ben niet zo van Japanse eten. Helemaal niet in thuis, eerder gezegd. Chinees. Ja, het Hollandse Chinees, zeg maar. Ik vind Thais eten trouwens ook wel lekker, schiet me nu te binnen. Maar het allerlekkerste vind ik gewoon de kipsatéetjes van juffrouw Corrie uit de kantine. Ze heeft dat woensdag voorbereid. Anders zou het niet lekker zijn. Die zijn echt heerlijk gemarineerd, die kipsatéetjes, in de koeling gegaan. En ik heb er vanmorgen uitgehaald. De grill heb ik aangestoken, dus mocht je een kipsatéetje willen. En de allerlekkerste pindasaus, die langzaam maar zeker ga ik die aan het opwarmen in een pannetje. Nou ja, pannetje, 6 liter. Ik vind het een flinke pan. Zit niet helemaal vol, hoor. Maar kipsatéetje bestellen kan via mijn messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Kan altijd via mij, maar ik moet nu ook de kipsatéetjes verzorgen, omdat de kantinejuf zelf er niet is. Die heeft lekker nog een dagje vrij, net als gisteren. En het weekend natuurlijk, dus spreek voor zich. Ja, goed. Terwijl Erik en Sandra lekker op de koffie zijn, aan de koffie en aan de stroopwafel zitten bij Edwin Tempelman. Prachtig diepneem. Hartstikke leuk. Helemaal overkomen vliegen. Of varen. Zijn jullie komen varen, Sander en Erik? Nee, hè? Nee, niet met de boot natuurlijk. Vliegtuig. Even een correctie. Een aantal mededelingen heb ik. En jullie mededelingen zijn natuurlijk welkom. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Voor de ultieme weekendplaat. Laat even weten wat je leuk vindt. Erik had er ook eentje. Die kwam. En dan moet ik even kijken waar je nou ook weer mee kwam. Lakeside en Fantastic Voyage. Ja, dat is zeker weer onder het genot van Van Morrison het geval geweest. En daar straks al ook eventjes met Where's My Husband. Nou, die is en route natuurlijk. Ultieme weekendplaat. Lakeside, Fantastic Voyage. Mooi nummer. Goed, het nummer van Harry is ook leuk om iets van ELO te laten horen. Electric Light Orchestra, omdat morgen de dag van het licht is. I've seen the light. Ook goed. Ideeën zijn welkom, dus via mij, Messenger, of via Bob van Beter in de mail. Bob@kbcradio.nl. Dat is één mededeling. Andere mededeling is dat je kunt aansluiten op de ketting. Gisteren op Hemelvaartsdag was de mooie inhaak met als laatste Cry to Heaven van Elton John. De laatste schakel in de ketting betekent dat je met die titel of met een andere Elton of een John wat meer kunt. Schakelen dus voor de ketting vandaag. Cry to Heaven. Cry to Heaven. Elton John. Laat je gedachten maar even gaan en ventileer dat maar. Ik ben benieuwd wat je zou kunnen bedenken en wat je zou kunnen doorgeven. Op zich, reden genoeg om even in contact te komen. Met je collega's en bij mij in dit geval natuurlijk, ja. Onderweg op KBC. Dit is ook Jean-Michel Jarre trouwens. Dit nummer heet Magnetic Fields Part 5. Je verwacht het niet, dit, hè? Dit is echt Jean-Michel Jarre, hoor, mensen. Het is niet Kees Casio. Echt waar, hij heeft dit echt uitgebracht. Moet je nou horen, hè? Dit is toch te gek voor woorden, dit, hè? Hoe simpel kan dit zijn? Met het RIA 1-vingersysteem.

Zelfs ik zou dit kunnen spelen, denk ik dan. Overigens, Jean-Michel Jarre heet eigenlijk Jean-Michel André Jarre. En dat is niet onze André, want die is tot en met maandag geloof ik vrij. Of 2 weken, dat weet ik niet. Hij is nou van het vakantie vieren met zijn vrouw. Jean-Michel André Jarre wordt dit jaar 78, mensen. Ja, voor mij blijft het gewoon die kleine kunstenaar uit Frankrijk vandaan. Maar goed, dat terzijde. Heb ik nog meer mededelingen? Even kijken. Ja, de ketting, de ultieme weekendplaat. En ik dacht inderdaad dat de slaapkamer al afgeplakt was. De jongste van Jeroen en zijn vrouw in de week dat hij nu vrij is. Die is nu ingegaan dat hij aan het klussen is in de nieuwe slaapkamer. In spanbroek. Maar nee, dit is de woonkamer. Ja, dat kon ik niet zien. Het is nou niet een bepaalde grote foto, Jeroen. Dus, maar lekker bezig dus, zeg maar. We zijn nu samen in de woonkamer begonnen. Helemaal voor elkaar. Zometeen Halles van Tontrans en Jeroen Schild. Hoor je ook in de uitzending. Onderweg op KBC Radio. Oh, dit is ook lekker trouwens. Ik laat dit even helemaal horen. Jean-Michel Jarre vind ik eigenlijk wel leuk. Dit is Magnetic Fields. Beter dan niet part 5. Dit is part 2.

De groep Live, de mannen van de mooie en de stevige en de fijne muziek over het algemeen. Dit was Heaven. Nou, of je dit nu een hemels plaatje vindt of niet, ik vond hem heel erg lekker om dit te laten horen. En niet te vergeten hebben ze natuurlijk Dolphin's Cry bijvoorbeeld. En Overcome niet te vergeten. Ook alweer van 25 jaar geleden. Maar dit Heaven had ik gisteren ook kunnen draaien, maar kwam er niet aan toe. Ik had gewoon nog meer muziek. Overigens had Heaven ook kunnen aansluiten op Cry to Heaven van Elton John voor de ketting. Maar dit was even een trigger, zeg maar. Cry to Heaven. Een van die drie woordjes gebruiken. Cry of Heaven. Of een andere John of een Elton. Doorgeven voor de ketting. Niet al te lang wachten als het kan, want anders zijn we weer voorbij de uitzending. 10 voor 1, dan wil ik al wel echt een beetje weten wat de ultieme weekendplaat moet gaan worden. En ook dat mag je doorgeven. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Nou, zometeen hoor je Hannes. Nee, je hoort Jeroen en je... Zelf bedoel ik dan, en een berichtje van de... Van Hannes, zo is het. Jeroen Schild, voor de duidelijkheid, ja. Een weeroverzichtje voor Europa, wat dacht je daarvan? Laten we maar eens even gauw gaan starten. Hoe de middag in België eruit ziet, dat krijg je natuurlijk als eerste te horen, zoals gebruikelijk. Ja, verspreid over het Belgische land. Buien, die trekken over vanaf het westen en uiteindelijk vallen over het hele land regenbuien. 12, 13 graden is de maximale temperatuur als de zon erbij is, hoor. Tijdens de buien is het nog wat frisser. Geleidelijk aan wordt het vanavond dan wel wat droger. Morgen ook nog enkele buien op het menu met 13 graden als maximale temperatuur. Warmer kan het ook niet worden. En zondag is het dan wel echt droog. In elk geval vaker droog met 15 tot 17 graden. Daarna, volgende week dus, maandag nog een beetje regen. En dan trekt de regenzone daarna weg. De buiigheid neemt af, de zon komt er meer bij. En de temperaturen schieten als paddenstoelen uit de lucht, bij wijze van spreken. Uiteindelijk komt het op 25 graden uit. Maar dan hebben we het pas over niet aanstaand weekend. Morgen en overmorgen, maar volgend weekend. Dinsdag 16 graden en langzaam maar zeker elke dag een paar graden meer. Nou, heel goed. 25 graden. Ik bedenk me nu ook dat het nu al de 15e is en dat we de helft van de maand te pakken hebben. De helft van de maand mei. Dus over een week of 5, maximaal 6 weken. Dan zitten we op de langste dag van het jaar en de kortste nacht. En dan zitten we ook echt wel in de zomer. Nou, ik had het er straks al over Spanje. Dat is een beetje wisselvallig en minder warm is het aan het worden. Van het noorden uit trekken weer regelmatig buien aan over. Die worden daar aangevoerd en trekken dan het land op. Het oosten krijgt met een enkele regenbui te maken. En het zuiden, dat houdt het droog. Met 14 graden in het noorden, 17 in het midden. En zo'n 25 graden in Sevilla. Op dit moment al. Oeh, lekker. Temperatuur gaat de komende tijd ook wel weer de hoogte in. In het weekend met name ook in het noorden nog wat lichte buien mogelijk. Voor de rest is het droog en vrij zonnig. Het vooruitzicht naar volgende week ziet er zomers uit voor veel plekken in Spanje. Zoals aan de Middellandse Zee Valencia. 25 graden en Sevilla in het zuiden wordt weer ook heel erg heet zelfs. Tropisch heet. 34 graden, mensen. Ja... Je wil naar Spanje of je wil het niet? Italië sla ik niet over, maar tot en met morgen is het echt ronduit wisselvallig. Veel buien die over het hele land terechtkomen. Lokaal kunnen ze steviger uitpakken, veel neerslag in korte tijd. Temperaturen daarentegen 19 in Rome vandaag. In de Alpen niet, daar is het echt wel een stukje kouder. Op enige hoogte is er zelfs nog sneeuw te zien. En in de Alpen waait ook op dit moment het flink, een stevige wind die er staat. De meeste buien die trekken dan wel... De tweede helft van het weekend weg. De intensieve buien die maken dan plaats voor de zon met temperaturen die elke dag voor komende week ook weer de hoogte ingaan. Later in de week komt ook de 25 graden in beeld. En in Milaan misschien nog wel iets meer. Nou, wat heerlijk. Frankrijk, waar zon en wolken elkaar afwisselen. Regen en ook onweersbuien. Parijs komende dagen niet warmer dan een graad of 13. Volgende week ziet het er wat beter uit met zo'n 16, 17 graden... en uiteindelijk naar 20 graden in het weekend. Er komen nog wel wat buien voor. Later in de week wordt het vrij zonnig met 22 tot 24 graden Celsius. Nou, dat wat dat betreft Frankrijk. Ik kijk nog even naar Groot-Brittannië. De eilandengroep heeft het wisselvallige weer... met buien en korte, droge perioden in afwisseling. Stapelwolken en zon dus daarbij. Sommige buien gaan wel gepaard met onweer. Nou... Steeds meer plekken wordt het dan wat rustiger. Zo aan het einde van nu, deze week en in het weekend. Aan de oostkust van Engeland en Schotland. Daar nog wel wolkenvelden en een paar buien. Die komen vanaf de Noordzee aanzetten. Met 12 tot 14 graden. Nou, niet echt warm. En ook in het weekend neemt de kans op buien weer een beetje toe. Komende week rekening houden met wisselvallig weer, staat hierbij. Okay. Maar de buien voor Groot-Brittannië beperken zich inderdaad volgende week meer tot de Schotse westkust. Nog even naar de Alpenlanden en Duitsland voorop.
met een wisselvallige en regenachtige weer. Onweersbuien, tussendoor ook ruimte voor zon. Ja, bovenin 11, onderin 15 graden. Kouder dan normaal voor de tijd van het jaar. Het vooruitzicht naar komende week is gunstiger als je tenminste van warmer weer houdt. Halverwege volgende week 19 tot 22 graden. En lokaal zijn er nog wel wat uitschietertjes bij. In de zon, heerlijk lenteweer. En ja, de komende dagen ronduit fris en wisselvallig in Oostenrijk. Het wordt een heftig songfestival. Ik kijk er niet naar, geen zin in, ook trouwens al jaren niet. Ik doe dat ambtshalve nog wel een beetje om een beetje de muziek bij te houden. Maar ja, ik kan dat geen muziek meer noemen. Meest van tijd hoor, moet ik je zeggen. Nou, het gaat ook om de acts, om de creativiteit. Dat denk ik, geen mij maar een teertje. Nee, ik vind het over het algemeen niet leuk meer. Maar goed, dat is mijn smaak en dat heeft niks met Israël te maken. In dit geval niet. Ik vind het gewoon niet leuk meer, al heel lang niet. Hoger in de bergen van Oostenrijk is het winters met een graad of net boven het vriespunt. 3-4 graden maximaal. Regen en smeltende sneeuw. En dat geldt ook voor Zwitserland natuurlijk, want vrij zonnig en lokaal nog een paar regen- en onweersbuien. In de bergen is dat een temperatuur net boven het vriespunt. Flink kouder, boven de 1800 meter, waar het in elk geval de hele dag zelfs vriest. Vanaf zondag gaat de temperatuur de hoogte in. En ik zeg, wij gaan ook de hoogte in. Eigenlijk heb ik hier niet helemaal tijd meer voor het nieuws en de ANWB. Van 12:30. Maar dat doen we niet moeilijk om. Ik had het gisteren nog over Montreux, van de week nog over Montreux, over de Queen Experience. Gisteren toen we twee nummers van Queen als Bob dubbel opkozen. Made in Heaven and Heaven for Everyone. Dat een prachtige Queen Experience in het Montreux van Casino te vinden is. Maar je zeker eens een kijkje moet nemen als je enigszins geïnteresseerd bent in de muziekgeschiedenis van Queen. En anders is het je vingers aflikken. Queen, dit is Radio Gaga en onderweg op KBC uit 84.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat het nog steeds stil tussen Voorthuizen en Hoevelaken over 6 kilometer. Veel vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook naar een ongeluk. Verkeer richting Amersfoort kan maar beter omrijden via Ede en Utrecht, via de A30 en de A12. Duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. Grenscontrole zorgt voor een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens, 6 kilometer file.
13: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
14: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
13: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
14: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
13: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
14: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
13: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
15: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
16: Brik.
13: Ja, Brikken, kom maar.
16: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
13: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
16: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
17: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: countryzanger Luke Combs. Ook dit nummer is in Nederland uitgebracht. Sleepless in a Hotel Room. Ik vind het fijn. En als je van zulke muziek houdt, en ik weet zeker dat we er heel veel mensen plezier mee doen, gezien het feit hoeveel reacties er binnenkomen bij het programma van Camille Jansen, zou ik er sowieso eens even naar luisteren. Morgenavond weer vanaf 11 uur op KBC Radio. Dus in de avond van 11 uur tot 1 uur. Hits from the Heartland. Met Camille, het beste nieuw countryprogramma. In het Nederlands gepresenteerd. Ik zeg bewust het beste over de hele wereld. Zeker. Wordt op meerdere radiostations uitgezonden. En het is een eer om Camille, vriend en collega, altijd te mogen horen op zaterdagavond vanaf 11 uur. Dus de best new country in Hits from the Heartland. En niet te vergeten, dan hoor je dus ook die muziek van Luke Combs bijvoorbeeld voorbij komen. En andere new country muziek en leuke items. Nou, kortom, de moeite waard. Morgenavond vanaf 11 uur. Voor die tijd trouwens nog een ander heel leuk programma. Dat is sinds een paar weken in het Amerikaans. Het is dezelfde presentator, die heeft een ander radioprogramma nu. Wat ook een breed aantal radiostations aangeboden krijgt over de hele wereld. En vooral in Amerika, en dat is ontzettend leuk om een keer te horen. Sterker nog, om misschien wel elke zaterdagavond te horen. Meer dan de moeite waard, het is van 7 tot 11 uur te beluisteren. Los Angeles, number one radio personality of the 1970s. KBC Radio with MG Kelly als presentator. En dat is van 7 tot 11 dus. Morgenavond ook weer op KBC Radio. MG Kelly met American Radio, de 70s. En die beleef je dan vanuit Amerikaanse oogpunt. Vanuit Amerikaanse oogpunt gezien. Dus dat is best wel leuk. Dat is dan morgenavond en Camille daar achteraan. Tot zover die mededelingen eventjes. Ja, vooruitblikkend. Als ultieme weekendplaat komt Michel met, om bij het licht te blijven, Harry Slinger met Drukwerk. Schijn een lichtje op mij. Wel heel erg leuk om te horen inderdaad, ja. Morgen de dag van het licht en I've Seen the Light. Die Electric Light Orchestra hebben daarvoor gedragen door Harry de Haan in Brisbane. Eagle Sky Peter Leijendekker die gaat het meer op verhuizer van Pater Moeskoen aansturen. Hij zegt, wat denk je? Het hagelt hier nog steeds. Maar bij Longby, potverdorie, het is toch allemaal wat. Martien heeft een foto gestuurd, kom ik zo op terug. Cowboy Phil heeft zich gemeld. En ik noemde al eerder de namen van Hannes en van Jeroen. Ik begin met Hannes van Tontrans. Bob en onderwegjes, we zijn er weer bij. Even vlug een berichtje tussendoor, want ik ben weer met een boot vol aan het rijden. Nee, ik ben weer mee een boot vol aan het rijden van Bladel naar Oosterhout. En heb je soms het nummer van Iggy Pop? Real Wild Child, Wild Child, Wild Child. Die heb ik dus inderdaad, ja. Oké, want dat was de vraag. Niet of ik hem wil laten horen, maar of ik het nummer heb. Ik heb het nummer. Staat in de kast. Komt goed, Hannes. En dan gaan we van Hannes van Tontrans naar Jeroen Schild. Jeroen, kom er even bij, man.
1: Ja, goedemorgen, Bob. En nou, alle luisteraars.
0: Ja, ik heb het al middag, hoor. Ja,
1: ik ben er weer.
0: Ja, vertel.
1: Nou, gisteren hebben we ons beker gelaten. Toen wilden we eigenlijk naar Hank.
0: Naar Hank, ja.
1: Hank was gesloten.
0: Oh ja.
1: En toen zaten we bijna aan de rijtijden.
0: Ja, ja, het zal wel, ja.
1: Dus ja, een doorrijdende tankstation, die was vol. Doorrijden naar de volgende tankstation, die was vol.
0: Ja, zo gaat het.
1: Uiteindelijk uitgekomen bij Vianen. Ja, iets over de tijd heen, maar goed, maakt niet uit. We hebben ons nog even goed...
0: Maar bij een tankstation gestaan, denk ik dan toch? Of?
1: Ja, op een gegeven moment, we zitten even lekker een biertje te drinken. Even
0: oh, daar, ja. Ja. Ja.
1: Een beetje de GT3-kwalificatie bekijken.
0: Ja, ja.
1: Op de Viaplay. Ja, en in één keer zegt Frans van, joh, wat is het rustig. Volgens mij helemaal geen verkeer, niks niet.
0: Nee,
1: ja,
0: dat was heel stil.
1: Dat de 27 zuidelijke richting was afgesloten.
0: Dat klopt.
1: De noordelijke richting hadden ze ook afgesloten.
0: Ja, dat was gisteren, joh.
1: Tot aan Vianen. Dus ja, ik zeg, joh, dat zien we morgen wel, joh.
0: Ja.
1: Dus vanmorgen om 5 uur de wekker, 5:30 gingen we rijden.
0: Nog niet open, hè, dacht ik.
1: En nou ja, we konden gelukkig van de parking afkomen en niks aan het handje.
0: Heerlijk. Oh, gelukkig.
1: Op de weg. Ja. Ja, we konden mooi even de bandjes warmen van links naar rechts en naar links naar rechts.
0: Mm-hmm.
1: En nou, vanmorgen maar 7 uur gelost.
0: Ja.
1: Had mijn broek op de zaak.
0: Oh, goed zo.
1: Ja, en er waren nog wat auto's, dus het was even aansluiten. En daarna heb ik weer geladen en ik heb zojuist gelost in Buurmalsen.
0: Buurmalsen, ja. Lang niet geweest, maar ik ken het.
1: Oké, hier recht door de brug, ook, dus weer helemaal omrijden via de A2.
0: Nee, toch?
1: Ja, we zijn hem kwijt. Ik ga nu naar Ede, laden van Marm.
0: Ja.
1: Morgenochtend Marm lossen. Om 6:30, 7:30 Marm lossen. Marm weer laden van Vive la France, eindelijk weer.
0: Ja.
1: Dus

0: Ja, en dan hebben we weekend.
1: Nou, goed zo.
0: Bob, maak er een mooie uitzending van.
1: Ja, we zijn lekker bezig.
0: Tot 1 uur erbij zijn. Groetjes, tot maandag.
1: Ja, tot maandag dan. Nou, jij hebt nog flink wat te doen, begrijp ik uit je woorden. Ja, die wegafsluiting is er nog steeds, inderdaad. De A27. Maar dan inderdaad zuidelijke richting. Komende vanuit Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Lunette en Knoopend Everdingen. Dat duurt tot maandagochtend aanstaande. Maar inderdaad, gisteren en dat was dan tot vanmorgen of vannacht eigenlijk, is de weg ook in noordelijke richting dicht geweest. Dan had ik vanmorgen nog op het scherm staan om 6 uur. Dus ja, dat was dan gelukkig voor jullie niet meer zo. Dat is mooi. Ja, en voor de rest nogal een flinke file op dit moment hoor. Op de A1, we hoorden dat er straks ook al van de ANWB, maar die pak ik er nog maar even bij. Ja, er is een ongeluk gebeurd en daardoor kun je beter de A1 van het Apeldoorn niet naar Amsterdam pakken, maar omrijden. Want tussen Voorthuis en Hoevelaken doe je een uur langer. Je kunt er langs het ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, dan ga je via de vluchtstrook. Omrijden is het advies. Als je op tijd de A30 op kan, dan zou ik dat doen. En dan richting Knoop in Maandenbroek natuurlijk op de A12 dan uitkomend. En dan ga je richting Utrecht. Ook een stukje om daar, dus denk een beetje aan je rijuren. Het is druk op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Alweer tussen Zevenaar en de grens. De controle van de politie levert je een kwartier extra reistijd op. Zo, even een extra rondje verkeersinformatie voorbij. Onderweg op KBC. Wat zeg je, Jeroen? Wat?
0: Oh, ik krijg net een belletje van Patricia. Ja.
1: Wat dan?
0: Mijn Kamado, mijn Black Bastard Large.
1: Is binnen.
0: Is bezorgd, dus die gaan we morgen ook even in elkaar zetten.
1: Ik kom eraan, Jeroen, je weet het. Ja.
0: Dus ja, vanmiddag even bij je, want je had het vanmorgen over open boerderijdagen.
1: Dat is er ook, ja.
0: Denk ik even een bierboertje op zoek voor een lekkere hondvlees om erop te gooien. Nou, fijn weekend.
1: Ja, goed zo. Mooi zo. Nou, een fijn weekend, een lekker weekend ook met je barbecue. Heerlijk, ja. Dan moet je mij wel een keer uitleggen hoe je moet kamadoen, want ik heb geen idee. Ik zag er trouwens bij de appie ook een staan, die vond ik leuk qua kleur. Die heeft de kleur van oranje, dus in het kader van over een maand gaan we voetballen in Amerika. Als je dat wilt tenminste, ik niet op zich, maar ik, ja, nou ja. Dat was een oranje kamado. Ik vond het wel leuk eigenlijk om te zien. Het is een heel kleintje, die zal het wel niet doen denk ik dan, maar het is leuk om te zien. Maar heel eerlijk, 100 euro, nou ja, 99 vind ik dan toch weer om neer te zetten buiten. Toch een beetje gek eigenlijk. Jeroen, barbecuezen en succes vandaag nog even. Overigens, de open boerderijdag is vandaag gaat vanuit Campina. Om zuivel onder de aandacht te brengen. En als je vandaag er niet heen kunt, dan zou je ook nog tweede Pinksterdag kunnen gaan. Dat is een maandag uiteraard. Dat is de 21ste even uit mijn hoofd. Nee, dat is niet waar wat ik zeg. De 25ste van deze maand. Dan is het ook nog een open boerderijdag. Kun je koeien melken. En in de stront stampen. Als je dat leuk vindt. Maar Jeroen heeft wel iets met stront. Qua vervoer en zo. Oké, nou, meer post zometeen. Ultieme weekendplaten, Cowboy Phil, Martien is erbij gekomen dus. En Gerrit de Winnetoe is er ook nog eventjes bij. Wat een feest op KBC. Het is inmiddels 12 minuten voor 12 uur. 12 uur 48 is 12 minuten voor 1. Excusez-moi. Onderweg op KBC. Zometeen ook de UWP. En dit is Total Touch uit 96. Oké, touch me there.

Touch Me There van de Treintje en Tjeerd Oosterhuis. Ja, natuurlijk Touch Me There van de Total Touch, natuurlijk, ja. Onderweg op KBC. Lastig, jongens. ILO. Best wel mooi natuurlijk om te kiezen. Coolio kom ik ook tegen trouwens met een ideetje waar Erik mee kwam. Fantastic Voyage. Zal ik er even een klein stukje van laten horen? Dat is niet de ultieme weekendplaat geworden trouwens. Hij interpreteerde ook dat nummer van Lakeside. Om een nummertje van te maken met een rap erbij natuurlijk. Coolio, ja, die is ook overleden ook trouwens. Niet zo lang geleden nog. Kom ik zo meteen op terug. Ja, wat wordt de UWP? We houden het nog even een beetje spannend. Pater Moes Koenen verhuizen zou dus ook kunnen. En Harry Slinger met drukwerk met schijnende liggie op mij. In het kader van morgen is de dag van het licht. Even nog naar Cowboy Phil. Middag Bob. En onderwegjes, ik ben er nu bij. Maandag kan ik eindelijk naar de kinesist met mijn rug. Ja, die rug zal wel blij zijn, schrijf jij. Juist nog meer dan 2 uur in mijn bed gelegen. Gaat niet lekker met Philip, Cowboy Phil. Ik wens iedereen toch een prettig weekend toe. Veilige kilometers en tot maandag maar weer. Poeh. Philip, alvast succes maandag, maar vooral ook met je rug recht te houden is een grap, maar dat is niet de bedoeling. Om de pijn een beetje te onderdrukken, want dat is er natuurlijk ook, hè. Nou, boodschappen tassen vol. Dat zeg ik al eventjes van de foto die Martin doorstuurde. Henk Wijngaard wordt hier wel genoemd. Het fotoboek van Henk Wijngaard over zijn podium terug. Dat moet je echt zien. Ik heb hier een fotootje of wat. Van de Scania 81 is natuurlijk mooi, dat fotoboek. De 81 27 MB. Ja, leuk om dit zo te zien. Ja, ik wil het zeker een keer zien. Absoluut. Dank voor het sturen van dit alvast eventjes. De Winnetoe, Gerrit, die is er natuurlijk ook bij. Ik kan nog maar net luisteren. Iedereen een fijn weekend en jij dus ook, Bob. Oh ja, Iggy Pop mag ook UWP zijn, aldus Hannes. Wild One. Iggy Pop. En voor de zekerheid, ik deed hem even na, maar ik geloof wel dat ik dat een leuk nummer heb. Real Wild Child, Wild Child, Wild Child. Uit 1987 is die, ja. Nou, en Kees, José en Buck, they made it. Yes, ze zijn thuis. Heerlijk, gelukkig. Het is gelukt, het is gelukt, het is gelukt. Goed zo. Hey, fijn weekend voor jullie, lieve mensen. En dat geldt voor iedereen natuurlijk, een fijn weekend. Even een klein stukje Coolio. Dat wil zeggen Fantastic Voyage van Lakeside. Dat ken je, dat nummer? Denk ik wel. Maar dan een wat rustigere versie van Coolio. En dan rapt hij een stukje op. Even leuk om dat mee te krijgen, denk ik dan. Dat duurt even, want het is langzamer. Daar gaan we, mensen.

Ja, het is net, het is gewoon pikwerk natuurlijk van Melodie, maar dat deed de Sugar Hill Gang met Rapper's Delight natuurlijk ook al. Dit is het origineel van de groep Lakeside Fantastic Voyage uit het jaar 1980 ook.

Het lekkere van dit vind ik die Bass Synthesizer. Die was heel populair. Heel populair. Ja, dit is hem niet geworden, helaas. Lakeside ook niet. Fantastic Voyage. En Iggy Pop met Real Wild Child. Wild One.

0: Mooi vooruitzicht, Hannes, om hem volgende week eventjes te doen, toch? Onderweg naar de echte ultieme weekendplaat. De plaat die je het hele weekend bij KBC op diverse tijden dan gaat horen. Het heeft iets met het licht te maken. Maar welk nummer, dat hoor je zo. Laatste berichtje is van Wilco en Annette. Bob en luisteraars, we zitten te genieten. Nog na te genieten van de toertocht met de Scania 110. Nu aan de lunch in Werkendam. Wilco en Annette. Vanavond overnachten we in 8 maal bij Brouwerij. Het 58ste genot. Lekker. En morgen rijden we het Zeeuwse land in. En overnachten we in Ouddorp. Bij het RTM Trammuseum. Ja, leuk. De Rotterdamse trammaatschappij. Zeker. Overigens is die toch nog gaande, begrijp ik nu natuurlijk ook. Hè? We zijn met een groep van ongeveer 20 oldtimers. Vrachtwagens dus voor de duidelijkheid. En zondag vertrekken we dan vanaf Ouddorp Binnenhuis. Op naar de Betuwe. Maar nu met Betuwe 2 drank achterin. De andere kant op. Veel plezier voor iedereen natuurlijk. Ja. En zie je ze toeteren, zwaaien. Alles moet je doen, denk ik ook. Allemaal de groetjes van ons. Prettig weekend. Wilco en Annette. Geniet ervan. Onderweg op KBC. Een kleine storing op 1008 kHz krijgen we door. Daar wordt aan gewerkt, mensen. Dat komt goed. En ter afronding. Nog één berichtje. Kort maar krachtig dan Jos.
1: Prettig weekend!
0: Dankjewel Jos de Zager, Jos de Zilker. Dit was hem. KBC 5 keer live deze week geweest. Dat doen we volgende week gewoon lekker weer. Van maandag tot en met vrijdag.
2: De ultieme weekendplaat.
0: En de dag van het licht in het vooruitzicht. En deze brengt licht in de duisternis. Mr. Blue Sky. Ilo, bedankt voor het luisteren. Het was weer een feestje vandaag. Lekker weekend en blijf luisteren. Tot maandag.

Je hoort hem nu niet helemaal, maar het hele weekend. Vanmiddag ook nog een paar keer hoor. Dit nummer Mr. Blue Sky uit 1977 van ILO. Bedankt voor het feestje. Veilige kilometers.

0: Prettig weekend!
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam staat het stil tussen Voorthuis en Hoevelaak over 6 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk. Verkeer kan beter omrijden via Ede en Utrecht. Het duurt waarschijnlijk nog een uur eer dat die twee rijstroken opengaan. Een file op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf Knooppunt Kundenberg tot aan de grens.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Enkele korte files staan er vandaag. Een paar uitschieters op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam was de vertraging heel groot. Bij Hoevelaken door een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging is nog een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knopend Paugraven en Ravenstein. 6 kilometer file, een half uur extra reistijd. En een half uur op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knopend Kundenberg en de grens 5 kilometer file.
12: De nieuwe HiMunication HM160 Marine Portofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat 5 kilometer file tussen Lelystad Noord en Afrit Urk door een kapotte auto, een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 4 kilometer file tussen Knoopend Paalgraven en Ravenstein. En een kwartier vertraging door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 5 kilometer file.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A9 naar Alkmaar ben je wel een half uur extra kwijt. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een ongeluk zorgt voor file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven ben je een kwartier extra kwijt. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Panningen en Liesel 5 kilometer. 20 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag, of naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraaf heb je een kwartier vertraging door een ongeluk.
9: Miami Go! Music. In the new Radio

Het Zout Uur is weer paraat op zender. We gingen van start met 10cc en Donna. En net Jimmy Cliff en behandel de jeugd goed. Treat the youth right. KBC Radio met alweer een nieuwe editie van het Zoute Uur. Wat is dat toch leuk. Het gaat maar door. Dit programma bestaat al jaren. En het is een hommage aan de vroegere zeezenders. De zenders die op de Noordzee lagen. En ook in Denemarken. Daar had je ook een radiozender al heel vroeg in de jaren 50. Radio Mercour. En wij houden de herinneringen aan die zenders levend. Wat is dat toch bijzonder. We gaan drie nummers op rij plaatsen. Chubby Checker bijt het spits af zometeen. Die was getrouwd met een Haarlemse schoonheid. Koningin Rina Lodders. En daarna hebben we uit de jaren 70 meer. Speciaal uit 1977 Dave Mason. Hier is Chubby Checker.

Even terugkijken, we hadden Kansas en Dust in the Wind en daarvoor Dave Mason uit de jaren 70. Gedraaid op KBC Radio. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wij zenden uit op de middengolf en dat is dan de goede oude medium wave. AM 891 kHz, dat staat voor 336 meter. En 1008 kHz en uiteraard heel modern. Via de stream op je app kun je ons overal beluisteren. Overal. Het is toch wel bijzonder dat zoveel jaar na het verdwijnen van de offshore zenders er nog veel belangstelling bestaat voor radio uit die periode. In Harlingen ligt nog altijd het radiolichtschip Jenny Bainton, van waaraf nog regelmatig uitzendingen te beluisteren zijn. Soms zelfs buitengaats op de Waddenzee, is ook een zee. En in een van de stadswateren van Brugge ligt ook een radiolichtschip voor anker. Vanaf dit schip, de Mayflower, verzorgt een lokale zender haar.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging. Het staat 7 kilometer voor het knooppunt Prins Klausplein. Dat komt door een ongeluk op de A4 bij knooppunt Prins Klausplein. Dan de A15 van Gorinchem naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Je wordt er langsgeleid via de vluchtstrook. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum heb je een kwartier vertraging. En de A27 Almere-Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 4 kilometer. Vertraging is 25 minuten. De weg is weer vrij na een ongeluk daar.

0: tweede deel van het Zoute Uur begonnen we met de Three Degrees. Ik heb ze nog eens live in Amsterdam mogen aanschouwen. Wat een fantastische zangeressen. De Three Degrees hoorden we met The Year of Decision. En inderdaad, dat was in 1974 dat ze een hit hadden. En dat was het jaar waarin de beslissing viel over de zeezenders. Het einde daarvan. Na de Three Degrees hoorden we nog even voorbij komen. Dat was net een paar seconden geleden. Stevie Winwood en Valerie. Prachtig nummer. We zijn toe, vrienden en vriendinnen, aan de top 3 uit de jaren 60, 70 en 80. Je kunt hem zelf ook samenstellen. We gaan hem eerst laten horen. Dan kom ik er nog even op terug.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.

0: In de achteruitkijkspiegel even. We hoorden Johnny Nash en Peter Tosh. En net Israelites van Desmond Dekker en The Ace. En jij kunt ook een top 3 samenstellen. Stuur hem op naar dit adres. Dat is Mark met een C. Apenstaartje kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. En maak dan een lijstje met dezelfde artiesten of verschillende artiesten. Maar het moet wel zijn muziek uit de jaren 60, 70 of 80. En dan hoor je wel daar weldra die nummers voorbij komen in het Zoute Uur.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Golden Wonder, Golden Wonder.
3: Tomatenketchup van Golden Wonder. Zongerijpe tomaten op zijn allerlekkerst. Tomatenketchup van Golden Wonder. Pittig van smaak, niet van prijs.
2: Golden Wonder.
4: Limara parfum, crèmebad en parfumdouche. Je favoriete geur uit 3 parfums. Limara, met deze geur gebeurt het.
2: Limara.
4: Limara.

Ik kondig er nog één aan. Ik neem afscheid samen met de Rolling Stones. En Emotional Rescue. Het is een hele mooie. Tot de volgende show. Blijf bij ons bij KBC Radio.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in het Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren.
12: Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een flink ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 6 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Almere-Gorinchem doe je er 10 minuten langer over. Tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunette. We are a-

0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is 1 graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel mensen zijn vrij vandaag en daarom staat er ook maar 80 kilometer file. Dat is veel minder dan gebruikelijk op vrijdag. Dat mag duidelijk zijn. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Nijmegen heb je wel 1/2 uur vertraging tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen. Staat 7 kilometer door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht.
5: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege het lange hemelvaartsweekend is er geen sprake van een echte vrijdagavondspits. Er staat net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. A15 van Gorinchem naar Nijmegen bij Geldermalsen. 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum een kwartier extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is weer dicht.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer verspreid over het land. Van een vrijdagavondspits is door het lange weekend geen sprake. Op de A5 richting Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Dat komt door een auto met pech. A15 van Gorinchem naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over.
11: We are officially the hottest AM station.
12: Windkracht 6.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De laatste files worden snel korter. Je hebt vooral nog vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via de A16.
9: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto?
10: Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
11: Turkse fluit is mooiste fluit.
12: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
13: Oh, is mooie Turkse fluit.
12: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
14: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
13: Oh, dat is mooi.
14: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
15: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
16: We are officially the hottest AM station.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. We are...

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
6: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Is Ewald van Lint met het radionieuws. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Waldorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribische eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer, vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt-het-vuren houdt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
13: Jouw hits, jouw station. Jouw

Heartland. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
8: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
9: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
8: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
9: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
8: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
9: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
10: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
9: Brik.
8: Ja, Brikke, kom maar.
9: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
8: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
9: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
11: Koop je CB bij KBC.
12: Roger.
11: Ga naar kbcimport.com.

0: de ultieme weekendplaat.
1: Jouw hit, jouw stad.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891. Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: De nieuwe HiMunication HM160 marineportofoon is nu leverbaar. Standaard met alle internationale en nationale kanalen, inclusief kanaal 31. De HiMunication HM160 is een portofoon van het type Float & Flash en is ook voorzien van ATIS. De portofoon wordt compleet geleverd met een 220 volt muurlader. De HiMunication HM160 is een professionele marineportofoon en is verkrijgbaar via kbcimport.com.
9: Jouw hits, jouw station.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is KBC. Meer dan 50 jaar popmuziek.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: geluid van echte radio.
1: KBC.
0: Jouw hits, jouw station.
1: KBC.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Nee.